0: leakede mijn mama.
1: Allee, ik heb er ook de bedra.
0: Leakede man, leakede man, leakede mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Leakede man, leakede man, leakede mijn mama.
1: Ik blijf ongelijk, je moest als de markt snap je. De enige moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg.

0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Jij bent verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Ik heb een andere liedje moest als een markt snappen. De enige moest je me daar een stukje tinden.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.